0: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
1: Van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette.
2: In de

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7:00 vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en dat stond.

gedroomd, ziet hem kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7:00 vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo
3: Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: de FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag. 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

De grootste landen loeren op de gulden. Hoe krijgen we die standaard naar omlaag? Ze stikken bijna allen in de schulden en lijden onder een inflatieplaag. Het meeste loeren nog de speculanten met argusogen naar een vette buit. Maar wat men ook probeert, de pop blijft ongedeerd, want steeds weer zingt Colijn fijntjes lachend dit refrein. Dat zou je wel willen, dat wil iedereen, maar juist het verlangen, dat houdt je op de been. Je moet je maar schikken in vreugde en verdriet, want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Mijn vrouw had de azijnfles leeg gedronken. Toen riep ze, man, let nou eens op mijn lijn. Hoeveel denk jij dat ik al ben geslonken? Precies de helft van één zo'n fles azijn. Ik stond perplex, zo dun was ze geworden. Gaf haar direct een nieuwe fles cadeau. Ze riep, je bent abuis, haal slagroomtaart in huis. Het gaat me zo te snel, ik drink jou tot vrijgezel. En dat zou je wel willen, dat wil iedereen. Maar juist het verlangen, dat houdt je op de been. Je moet je maar schikken in vreugde en verdriet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. De vrede is nog altijd een illusie, die alle harten sneller kloppen doet. Genève is nog altijd in discussie, al lukt het niet, de wil is toch wel goed. Tot schade der gemeente gasfabrieken, luidt nu de zinspreuk, doe het niet met gas. Een mooie spreuk is dat, maar midden in het debat vertoont God maar zijn snuit en roept schamper lachend uit. Dat zou je wel willen, dat wil iedereen. Maar juist het verlangen, dat houdt je op de been. Je moet je maar schikken in vreugde of verdriet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Want wat je graag zou willen.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: leven als ik een omroep.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Vanaf 15 september geldt een extra importheffing van 50% op Canadese producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes. Vanaf 29 september worden Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten volledig verboden. Het conflict ontstond nadat onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister het besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders wonen het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden

0: Welk?
1: Bij de Vrijdags.
0: Ja, welkom bij de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: We hebben weer een leuk programmetje samengesteld, saampies.
1: Ja, en dat gaan we nu draaien.
0: Ja, we beginnen met elk geval met de country.
1: Ja, half uurtje lang.
0: En dan hebben we van onze verzoekje op Haalste Rieke weer hele mooie nummers gekregen. Maar het is elke week prachtige nummers.
1: Mooie verzoekjes gekregen.
0: Mooie verzoekjes dan.
1: Ja, dat mag moet je ook goed zeggen. Want zij bedenkt ze niet zelf.
0: Nee. Zij ook dat ze verzoekjes op Haalste voor ons is. Nou, dan gaan we naar het tweede uurtje. Dan hebben we het cabaret omlijst met Nederlands product. En misschien een raadsel?
1: Nee, die hebben we niet vandaag. Nou, onze raadsel, want je hebt afgemeld.
0: Ja, nou, dat kan, hè. En dan gaan we, advies vanavond, het laatste half uurtje. Dan gaan we Jan Keizer, hoe noem je dat?
1: Dit is advies vanavond.
0: Ja, daar ga ik over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Zo is het. Maar ja, zover is het nog lang niet, hè?
1: Nee.
0: Nou, goed. Nou, maar we gaan dan nog maar beginnen met de... Country Hits Radio. En we beginnen met Billy Joel. Geboren op 9 mei 1949 in de Bronx in New York. Hij is pianist, zanger, liedjeschrijver en componist. Tussen 1972 en zijn afscheid in 1993 produceerde hij popmuziekhits zoals Nocturne, Pianoman en Goodnight Saigon ongeveer, want hij heeft heel veel nummers geschreven. Hij is geboren in een Joods gezin in een wijk die vandaag de dag bekend staat als de South Bronx en groeide op in Long Island, een welvarende regio buiten New York in een stadje genaamd Hicksville. En het is een hele, ze hebben daar een historische wijk, Livingtown. In zijn teksten refereert hij vaak naar locaties in de stad New York en omgeving. Zo verwijst hij bijvoorbeeld in het lied It's Still Rock and Roll to Me naar de Miracle Mind, een winkelcentrum of Northern Boulevard in het gehucht Manhasset. Maar wij gaan luisteren naar Goodnight, Saigon.

We gaan verder met Lori King en Junction 63. Deze band die gevestigd is in het zuiden van Iowa is vooral bekend om zijn country dansmelodieën uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Lori en haar man Joe King maakten eerder een deel uit van de Bluegrass Edition, voordat ze hun bekroonde band Lori King en Junction 63 vormden. Gelegen in de hogere Midwesten debuteerden de Kings met hun band op de Bluegrass Music Association of Iowa Second Annual Des Moines. We gaan luisteren naar Bluegrass Singing Men.

Anne Murray, die is geboren in Spring Hill in Nova Scotia op 20 juni 1945. Ze was de eerste Canadese zangeres die de nummer 1 notering in de Amerikaanse hitlijsten bereikte. Ze wordt genoemd als de baanbreker voor andere Canadese artiesten die internationaal beroemd zijn geworden, zoals Celine Dion, Sarah McLachlan en Shania Twain. Tot dusver zijn er wereldwijd meer dan 54 miljoen exemplaren van haar albums verkocht. Ze is de succesvolste vrouwelijke crossover-artiest in de muziekgeschiedenis. Ook is Anne Murray een van de succesvolste artiesten ooit, die albums met kerstliedjes heeft uitgebracht. Haar album Christmas Wishes is een van de 5 best verkochte albums van dat genre, gezongen door vrouwen. Van haar single A Little Good News zijn meer dan 12 miljoen exemplaren verkocht. Ondanks Anne Murray's brede repertoire wordt ze vaak als countryzangeres gekenmerkt. Ze heeft in Canada meerdere onderscheidingen gekregen voor haar werk. Ze kreeg een ster in het trottoir van de Hollywood Walk of Fame in 1980 en ze verdiende 4 Grammy Awards en enige muziekonderscheidingen, waaronder een opname in de Canadian Country Music Hall of Fame in 2002. We gaan luisteren naar, moet ik even kijken, Nobody Loves Me Like You Do.

George Jones, geboren in Saratoga in de staat Texas op 12 september 1931. George heeft als soloartiest meer, maar ook samen met andere artiesten zoals Johnny Paycheck meer dan 150 hits gehad. Dit leidde tot grote erkenning onder de muziekcritici en collega-muzikanten. Waylon Jennings die schreef in zijn nummer It's Alright If We All Could Sound Like We Wanted To, We Didn't All Sound Like George Jones. Dus als we allemaal konden klinken zoals we wilden, zouden we allemaal klinken als George Jones. Na zijn muzikale carrière kende George een roerig leven. Hij haalde dikwijls de krantenkoppen met berichten over dronkenschap, diverse relaties, waaronder zijn huwelijk met Tammy Wynette en geweld. Ook miste hij vele optredens wat hem de bijnaam No Show Jones opleverde. In 1992 werd Jones opgenomen in de Country Music Hall of Fame en in 2010 in de Texas Country Music Hall of Fame. Voor 2013 had George Jones zijn laatste tournee gepland, waarna hij met pensioen wilde gaan. Maar na een ziekenhuisopname wegens bloeddrukproblemen overleed hij in Nashville in Tennessee op 26 april 2013 op 81-jarige leeftijd. Wij gaan luisteren naar She Sings I Still Care.

Tony Willee is geboren als Antonia Johanna Cornelia Veldpaus in Treebeek op 26 juni 1953. Haar vader overleed een week voor haar geboorte. Ze heeft twee oudere zussen, Marianne en Betty. Haar moeder hertrouwde met de Poolse mijnwerker Stefan Kowalczyk. Hij voedde de drie zusjes op als zijn eigen kinderen en schonk hen ook nog een halfzus. Toen de zussen tussen 6 en 8 jaar oud waren, kregen ze van hem elk een gitaartje cadeau. Ongeveer een jaar later vormden ze hun eerste zangtrio, de drie zingende zusjes. In de jaren 60 van de vorige eeuw traden ze op als de Bee Gees from Holland. In het begin van 1975 veranderden ze de naam in Pussycat. Als Tony Willee werd ze bekend als de liedzangeres van Pussycat en ging vanaf 1985 onder de naam verder als solozangeres. We gaan luisteren naar Georgie.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En onze eerste verzoekplaat is aangevraagd door de heer Mulder van afdeling GG 269. We gaan voor hem draaien. Deep Purple met Child in Time.

Ons volgend verzoekje is aangevraagd door mevrouw Buis van afdeling GG266. Voor haar gaan we draaien Celine Dion met That's the Way It Is.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: En dan gaan we naar het volgende verzoekje, aangevraagd door mevrouw Wolf. En die ligt op G256. Ze wil graag horen van Don Moon, God Will Make a Way.

Voor Daniel Ottens van afdeling GG256 hebben wij uitgekozen Engelbewaarder van Marco Schuitmaker.

We gaan verder met Kila met Do Your Mind. En dat is aangevraagd door Anton van den Berg van afdeling GG 254.

En dan gaan we naar ons laatste verzoekje van vanavond. Aangevraagd door Erik Annema van afdeling GG377. Hij vraagt nummer Kietepa van Jacques Brel.

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Een gevoelig werkje.
2: Ja.
1: Dan ben je afscheid aan nemen.
2: Ons Jacques Brel. Ja. En morgenochtend, de 8 tot 10, hebben we de herhaling. Dus kunnen ze weer naar een verzoekje luisteren.
1: Ja, komt die weer langs. Ja. Absoluut. Ja. Het hele programma komt overigens langs.
2: Ja, wel, maar goed.
1: Ja? Wat wil je zeggen?
2: Als je verzoekje nog wil horen, moet je zeker luisteren vannacht tot 10.
1: Ja, daar ben ik met je eens. Goed, we gaan afscheid nemen, want het kan het eerste uur. Ja, ik ben niet afgesproken. Ja, je mag
2: ik schrok al. Ik denk, het is nog geen 10 uur.
1: Nee, maar we hebben nog één nummertje te gaan. En daarna zijn we over. Naar het tweede uur. Wat we dan gaan doen, vertellen we zo meteen.
2: Ja. We gaan naar Berdien Stenberg met L'An et Douloureux.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Een landelijke staking legde het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt dat het op de weg extra druk kan worden. En in Oslo vindt vandaag de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders woonden het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
3: En welkom bij ons tweede uurtje, zou ik zeggen.
4: En we hebben beloofd te vertellen wat we gaan doen.
3: Ja, dat, mijn naam is Elge Vatruus.
4: Mijn naam is Jan.
3: We beginnen... we hebben wat cabaret. En dan omlijst met Nederlands product.
4: Ja, dat is zo. Ja. Ja.
3: En laatste half uurtje. Ja.
4: Dat is vanavond.
3: Ja, en dat is Jan Keizer.
4: Precies.
3: Dan ga jij de muziek draaien.
4: Met veel plezier.
3: Ga ik wat over Jan Keizer vertellen.
4: Oké, afgesproken. Goed? Ja. Maar we gaan eerst draaien.
3: Mart Hoogkamer met Ik spaar geen centen.
4: En daarna?
3: Fleming met Amsterdam.
4: Doen we.

0: Impact Festival.
1: En wat heb je uitgezocht deze reis, Jan?
2: Twee oud-gedieners zijn geen van tweeën meer.
1: Nee, maar goed.
2: Gerard Koeks en Frans Halsema. Ja.
1: Oh, maar, die waren wel leuk.
2: Die waren erg leuk. En die hebben een trotspelletje nagespeeld. Nou, je herkent het absoluut als ik het ga draaien, hoor.
1: Ja, ik ga luisteren.
3: En dan is het nu weer tijd voor ons leuke telefoonspelletje in de Tros ontbijt. Zoals altijd maar hopen dat er wordt opgenomen. Hier heb ik Vlissingen al. Nou eens even kijken of meneer Van den Broek thuis is in de Julianaanlaan 17. Je zou zeggen, hij weet dat we hem bellen. Dus hij zou wel ogenblikkelijk naar het toestel hollen om het zo vlug mogelijk op te nemen. Dat doet hij niet. Zeker even bezig met een karweitje op zolder. Of in de kelder. Of achter in de tuin.
4: Met Van den Broek.
3: Ah, meneer Van den Broek, met het Tros ontbijt. Zo spreekt u. Ik heb u wel uit een verre hoek van het huis moeten halen, geloof ik, hè?
4: Nee hoor, ik zat vlak naast het toestel. Ik wist immers dat u bellen zou.
3: Oh, maar het duurde nogal lang voordat u opnam, bedoel
4: ik? Ja, maar ik had nog nooit mijn eigen telefoon over de radio gehoord. En daar heb ik even naar geluisterd.
3: Oh, juist, meneer Van den Broek. Nou, dan beginnen we maar meteen met het spelletje weten hoe het gaat. U krijgt van ons 2 minuten de tijd om zoveel mogelijk woordjes te maken van een ander woord. En het woord dat is voor u Rotterdam.
4: Rotterdam.
3: Heeft u dat begrepen?
4: Ja.
3: Dan gaan uw 2 minuten nu in, meneer Van den Broek.
4: Kan ik er nou beginnen?
3: Ja.
4: Rotterdam, hè?
3: Ja.
4: Amsterdam, Monnikendam, Werkendam.
3: Nee, meneer Van den Broek, wacht eens even. Nee, heeft u het niet begrepen? Oh. U krijgt van ons een woord op en dat is dus Rotterdam. En
4: nu
3: is
4: Rotterdam.
3: En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk andere woorden daarvoor maakt.
4: Ja.
3: Andere woorden, begrijp je wat dat zeggen wil?
4: Ja.
3: Ja, dan mag u weer beginnen hoor, meneer Van den Broek.
4: Rotterdam.
3: Ja.
4: Rotje, knor, Feyenoord.
3: Nee, meneer Van den Broek. Nou is het u toch nog niet helemaal duidelijk hoor. Oh. U krijgt van ons een woord op en dat is dus Rotterdam. En nu is de bedoeling dat u...
4: Rotterdam.
3: En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk woordjes maakt van de lettertjes die in het woordje Rotterdam voorkomen.
4: Ja.
3: Hè, dus er komen bijvoorbeeld een R en een O en een T in voor.
4: Ja.
3: En dan heb je het woordje...
4: Rot.
3: Juist.
4: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt.
3: Nee, dan mag u weer beginnen hoor, meneer. Kan
4: ik weer beginnen?
3: Ja, nou, we gaan.
4: Rotzooi, rotzooi.
3: Nee, jammer. Het is weer fout, meneer Van den Broek. Ik kan nu echt, moet ik ophouden, ik moet een andere kandidaat bellen. Maar ik zal u nog 1 kans geven, luistert u goed, meneer Van den Broek. U krijgt van ons een woord op, want dat is dus Rotterdam.
4: En
3: nu
4: Rotterdam.
3: En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk woordjes maakt. Dus daarnet hadden we het woordje rot.
4: Ja.
3: Maar dat kun je natuurlijk bijvoorbeeld ook omdraaien.
4: Ja.
3: Hallo.
4: Met Van den Broek.
3: Meneer Van den Broek, we hadden net het woordje rot.
4: Ja.
3: Maar dat kun je natuurlijk ook omdraaien.
4: Ja, dat zei u, ja.
3: En dan heb je het woordje...
4: Een tor!
3: Juist.
4: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.
3: Helemaal. Dan mag u weer beginnen.
4: Kan ik weer beginnen?
3: Naar uw gang.
4: Pop. Lepel, lol,

0: Dokter in de zaal.
1: Ja.
0: En dat wordt in de nieuwe bibliotheek gehouden. Op het Stadhuisplein natuurlijk, hier. Ja. Op dinsdag 29 september van 7 tot 9 uur. En de plaatsen die kosten €2,75. En dan gaat het over dementie eigenlijk. En dan heb u daar, of dementie moet ik zeggen. De vragen over, hoe herken je dat? En ja, wat moet ik ermee? Dan komen dus... Maartje Kester, een neuroloog, komt er. De Maaike Vennis, een specialist in ouderengeneeskunde. Sandra Veldhuizen, een case manager. En een ervaringsdeskundige zijn er. Dus 29 september van 7 tot 9 in de nieuwe bibliotheek.
1: Ja, mooi.
0: Ja. Ja. De dokter in de zaal.
1: De dokter. Goed.
0: We gaan verder met Piet Veerman. Met Under the Boardwalk.
1: Ja.
0: En daarna Sander Kwarten en Else Bakker met Mijn hart huilt om jou.

0: En we gaan verder met Leo Nardel met Doe Dat Nou Niet. En Kluijn van de Alpenzusjes.
1: En dan zijn we waarschijnlijk beland bij de artiest vanavond. Is dat goed?
0: Ja, is prima.
1: Begin ik nu met Leo Nardel.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oud.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land, die

0: En dat was Ben Kramer nog even met De Oude Muzikant.
1: De artiest van de avond.
0: En zoals gezegd is dat Jan Keizer. Geboren als Johannes Everardus Hendrikus Keizer. Natuurlijk in Volendam op 3 april 1949. Hij is zanger en hij werd bekend met de band BZN. Waarvan hij tussen 1974 en 2007 de zanger was. Tussen 1969 en 1974 was hij drummer bij dezelfde band. Jan Keizer leerde drummen van Yves Blokker in Amsterdam. En al gauw begon zijn muzikale carrière bij de band Empty Hearts, waar hij ook drummer was. Toen deze band werd opgeheven nadat Thomas Tol naar BZN was gegaan, begon hij een eigen band genaamd Q-Tips. Hier zong hij samen met Lida Bond, die later in 1974 heeft gezongen bij de George Baker Selection. In 1969 werd Jan Keizer door Thomas Tol gevraagd of hij naar BZN wilde komen. En nadat hij ja had gezegd, is hij als drummer bij BZN begonnen. In 1974, als BZN beslist om de muzikale koers te wijzigen, ruilt Jan Keizer de drumstokjes in voor de microfoon van Jan Veerman. We gaan luisteren naar Personality en Unchained Melody.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Na zijn werk als zanger schreef Keizer ook liedjes en teksten voor BZM. Samen met Jan Tuyp en Jack Veerman had hij tot eind 2005 een productiemaatschappij, JJJ Productions. Dit productiebedrijf produceerde albums en schreef liedjes voor Jantje Smit, Hun Grote Ontdekking en onder andere Tamara Tol. Zo zijn werken als Ik Zing Dit Lied Alleen Voor Jou en Zing en Lach Leef Je Uit van hun hand. Jan Keizer is vooral verantwoordelijk voor de Franstalige teksten in BZM-nummers, zoals de nummer 1-hit Mon Amour uit 1976, Le Légionnaire uit 1983, La Saison Française 1984 en Jeppa 1990. Op 19 augustus 1999, vlak voor een televisieoptreden, ging Jan Keizer op aandringen van BZM-collega Jan Tuyp naar zijn huisarts, die hem direct doorverwees naar het ziekenhuis. Daar bleek hij op het nimmertje te zijn ontsnapt aan een hartinfarct en te moeten worden geopereerd. Hij kreeg 4 omleidingen die ervoor moesten zorgen dat zijn hart weer optimaal functioneerde. Op 21 januari 2000 stond Jan Keizer uiteindelijk weer met de band op het podium. We gaan luisteren naar Le Légionnaire met BZM en There Goes My Heart Again.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Jan Keizer. Hij zorgde ervoor een kleine opschudding toen hij in 2005 een solotour wilde doen. BZN liet echter weten dat zij er geen problemen mee had, zolang de groep er geen last van zou hebben. Op 15 februari 2006 liet Jan Keizer via een persconferentie weten dat hij wilde stoppen met BZN. Hij wilde daarnaast doorgaan met zijn solotour. Een klein half jaar na het afscheidsconcert van BZN kwam Jan Keizer in met zijn vijfde solo-cd, Geef mij je lach. Hierop staan eigen composities, voorzien van Nederlandstalige teksten door diverse bekende tekstschrijvers zoals Robert Long, Guus Meeuwis en Henk Westbroek. Jan Keizer trad na 25 jaar weer op met Annie Schilder. Samen brachten zij Mon Amour ten gehore ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Miss Bouwman. Dit werd uitgezonden door de AVRO op 30 december 2009. Op 16 februari 2010 maakte het management van Jan Keizer en Schilder bekend dat zij samen een album en single gingen opnemen. Deze samenwerking leverde bij oud-BZN-leden en fans verwarring op. Op 8 september 2010, 2 dagen voor de officiële release van het album, kreeg het stel tijdens een CD-presentatie een gouden plaat uit handen van André van Duin. Op 24 september 2018 verscheen het bericht dat het duo eind 2019 voor het laatst op de planken zou staan. En op 26 december 2019 zond Omroep Max een tweedelig afscheidsconcert uit, opgenomen in de Jaarbeurs in Utrecht. We gaan luisteren naar Geef mij je lach en Take me home, Country Roads.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, en dat is de morgenochtend na de herhaling van ons. En verder hoop ik dat u lekker weer gauw naar huis kan.
2: Dus daar rekenen we op zelfs.
1: Ja, hè?
2: Ja, dus, natuurlijk.
1: Daarom. En hoe heet het? Morgen na onze herhaling van 8:10 komt het testament van de Sixties van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: Oh, heerlijke muziek natuurlijk.
1: Ja, en morgenavond een muzikale ballonnetje van ons van 8:10.
2: Ja, dat komen, yep. Dat komen wij weer doen.
1: Ja.
2: Goed, hey, ik moet zeggen, de BZT heb ik ooit een keer zien optreden. Hè?
1: Ja, ik ook.
2: Ja, was je bij. In Friesland was dat zelfs.
1: Ja, en ook nog een keer op een verjaar, een feest van Petra, weet je nog?
2: Oh ja, weet ik ook.
1: Dat de vijf en die was... Die mocht een, ja, die was helemaal gek van BZN, dat meisje.
2: Ja.
1: En toen werd ze 25. En toen mocht ze van de ouders, of van de moeder geloof ik alleen nog. Maar dan mocht ze BZN uitnodigen.
2: Ja, dat
1: dus
2: is
1: we hadden
2: gedaan.
1: In Purmerend een prachtig feest met BZN.
2: Ja, zonder meer. Nou, dat kunnen ze wel doen hoor, zeker.
1: Ja, ja, was heel erg leuk.
2: Goed.
1: Nou,
2: ik had de rillingen weer over de rug heen.
1: Ja.
2: Prachtig. Hoor. Goed, nou, wij gaan afscheid van u nemen. Mijn naam is Jan.
1: En mijn naam is Truus.
2: En wij.
1: Bent u voor straks?
2: Nog wel te rusten.
1: En morgen?
2: En nog een keer gezond op.
1: Ja, hè?
2: Maar.
1: Ja.
2: Er komt nog een ritje.
1: Oh ja, dat
2: moet
1: zou
2: je bijna
1: ook.
2: Vergeten.
1: Ja, nou, ja, ja. Nee, ik zie het wel voor me hoor.
2: Ja?
1: Want ik streep alles aan wat ik weg. En weet je hoe de nummer heet? In Dreams.
2: Oh, ook voor Jan Keizer alleen, hè?
1: Ja.
2: Ja, dat dacht ik al. Nou ja, ja dan gaan we daar maar even naar luisteren. Even kijken, daar komt hij.
3: They call a clown, they call a sad man. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep,

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Minister Letschert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse publieke bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: De opkikker van de maand.

0: Ja, goedemorgen luisteraars, daar zijn we weer. Het testament.
1: Er gaat iets helemaal niet goed volgens mij.
0: Gaat het niet goed?
1: Er werkt iets niet.
0: Oh jee.
1: Nee, nou wat is dit nu?
0: Hoe kan dat nu?
1: Ik heb geen idee.
0: Robert?
1: Robert, ja. Even kijken hoor, want dat staat on, die moet off.
0: Ja, we hebben wel uitzending.
1: Ja, we hebben wel uitzending. Okay. Ze hoort ons wel hoor. Dus we kunnen gewoon wel wat zeggen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Kijk, dit was goed. Hè?
0: Mooi zo.
2: Nou. Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is het testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, we moeten ons even laten voorstellen natuurlijk.
0: Ja, even een valse start, maar dat maakt niet uit. Moet kunnen. Het is trouwens geen zonneschijn, hè?
1: Nee, geen zonneschijn.
0: Nee, het is Reindropski, volg je maar heet.
1: Ja.
0: Om in de muzikale termen te blijven.
1: Hey, het testament uit de 60's. We zijn er weer. Joop Veninga, ben jij?
0: Ja, en jij bent Jan van Eunen.
1: En tot 12 uur bij u met heel veel muziek.
0: Ja, en af en toe een praatje.
1: Ja, en we gaan terug in de tijd naar de herinneringen van jou.
0: Ja, in de jaren 60.
1: Yes.
0: Alles en komt uit de jaren 60 trouwens.
1: Ja, ja, ja. Maar jij hebt dit keer gekozen voor het jaartal 1962. Was dat een speciaal iets? Of dacht je van nou, het vindt wel een mooi jaar, 62?
0: Nee, ik heb een andere volgorde aangenomen.
1: Oh.
0: Voorheen ging ik van 60 naar 69, naar 63, naar 67,
1: ja,
0: 90.
1: Ja.
0: En dat werd me een beetje te verwarren. Op een gegeven moment wist ik niet meer waar ik mee bezig was. Nou is dat niet vreemd, maar
1: nee,
0: ik heb nu gekozen dat ik gewoon de 60 begin. En dan de week erop 62 en dan 64, 66.
1: Ja.
0: En dat wissel ik af en toe zo af. Maar dan blijf ik in één jaar.
1: Aha.
0: Dus het program is niet meer dat we drie jaartallen in één of zes jaartallen in één...
1: In één uitzending.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dus ik denk, nou weet ik ook waarom ik zo snel oud geworden ben. Maar dat, dat je spreekt van hot, nee. En ik moest ook werkelijk denken aan, ja dat slaat deels op. Ik moest werkelijk denken aan de Fabeltjeskrant.
1: Oh.
0: Ja.
1: En waarom moest je aan de Fabeltjeskrant denken?
0: Volgens mij was het de Fabeltjeskrant. Boer de Wolf.
1: Ja, ja, ja. Ja dat is
0: en met de heks.
1: Ja, ja.
0: En... Nee, dat was niet de Fabeltjeskrant.
1: Oh.
0: Nou, dat ging in ieder geval zo dat...
1: Paulus de Boskabouter.
0: Nee.
1: Met Eucalypte.
0: Nee.
1: Nee, ook niet.
0: Nou goed. En die op een gegeven moment... Ik hoop dat ik er nog op kom, want dit slaat helemaal nergens op.
1: Het hele programma slaat nergens op. Nee, maar, niet
0: nee, maar die wolf die zei op een gegeven moment... de heks die had iets gedaan met de wolf. En de wolf zei op een gegeven moment van... Ja, wat wil je nou? Van hier naar daar, van daar naar hier... Het ging over de Efteling. Van hier naar daar en daar naar hier. En van hier weer naar daar. Maar ik weet niet meer wat ik moet doen.
1: Nee.
0: Nou. Ja, dat was zo'n komische zin.
1: Wij weten wel wat we gaan doen. We gaan lekker muziek draaien. Dat doen we met Elvis Presley en Suspicion. MUZIEK

Ja, dat waren achtereenvolgens. Waren dat I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Dat hoorden jullie zojuist. En Take Time to Know Her van Percy Sledge. En we begonnen dit blokje van drie met Suspicion van Elvis Presley. Goed, gaan we gauw verder met het volgende. Dat doen we met Antoine Gerard Theodor Hermans. We kennen hem beter als Toon Hermans. Hij was een Nederlands cabaretier, kunstschilder en dichter. En hij wordt als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Samen met Wim Sonneveld en Wim Kan. Al vroeg begon Hermans met het tekenen en schetsen. Hij verkocht als kind zijn werkstukjes aan de deur om het gezin te onderhouden. Later ging hij schilderen. Zijn eerste optredens waren in 1949 in het Kranttheater in Heerlen met zijn imitatie van de clown Buziau, van wie hij heel veel geleerd had en die hem veel kneepjes van het vak van clown had bijgebracht. Goed, dat gezegd hebbende, gaan we gauw verder met de muziek van Toon Hermans. En dat is Vogeltje, wat zing je vroeg?

0: Alan Kramer hoorde je met Middellandse Zee. En ja, we gaan weer eventjes wat vertellen over twee personen. Een duo, een gelegenheidsduo. En het is Robert de Nijs, oftewel Rob de Nijs, en Trea Dops. En jij gaat wat vertellen over Rob de Nijs.
1: Ja, maar praat jij even door. Want
0: ik praat even door.
1: Ik ben Rob de Nijs kwijt. Niet te geloven dit.
0: Nou, ik kan ook wel met Trea Dops beginnen. Want Trea Dops is een artiestnaam van Trea van der Schoot. En ze is geboren in Eindhoven in 1947. Ze is een Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. En ze is vooral bekend van haar hit Ploem Ploem Jenka. Uit 1965. Dops groeide op in Eindhoven samen met haar vriendin Annelies de Graaf. Ook als zangeres actief liep ze veel talentjachten af. In 1962 werd ze als 15-jarige vierde bij het Cabaret der Onbekenden. Het jaar erop werd ze eerste en kreeg ze een platencontract bij Phonogram. Enkele artiesten die doorbraken dankzij deze talentjacht zijn Anneke Grunlo, Armand en Lenny Koer. En ze gaat een duet doen samen met Rob de Nijs. En daar ben jij het over te vertellen.
1: Ja, helemaal goed. Ik heb hem gevonden.
0: Heel mooi.
1: Ja. Rob en zijn broer Bert begonnen samen Rob de Nijs en de Lords. De Nijs won in 1962 op 19-jarige leeftijd een talentenjacht met deze band. De eerste prijs was een platencontract. De eerste twee singles, De Liefste Die Ik Ken en Jenny, flopten. Maar het nummer Ritme van de Regen uit 1963 werd een grote hit. Waarvan totaal 100.000 exemplaren verkocht werden. En in 1963 deed hij ook mee aan het Songfestival Verknokken. In juni 1963 werd de eerste Rob de Nijs en de Lords Fanclub opgericht. En in 1964 verscheen zijn eerste soloplaat Dit is Rob de Nijs. De Nijs ontving voor dit album een eerste Edison. Volgens mij heeft hij daarna nog een keertje Edison gewonnen, maar dat weet ik niet zeker. Dus het zijn twee mensen die lekker bezig geweest zijn in de Nederlandse muziekwereld. Ja.
0: En wat gaan we ervan draaien?
1: We gaan ervan draaien. In een bootje op de Amstel. Ik vind het zo'n mooi nummer. In een bootje op de Amstel. Rob de Nijs en Trea Dops.
2: Allang een haan gehoord, schat maak voort.

0: Het prachtige nummer De Dievenwagen van Willy Alberti. Ik heb dat altijd een schitterend mooi nummer gevonden.
1: Maar wel een beetje triest verhaal.
0: Heel triest verhaal, ja. Dat wel. Maar echt wel, het speelde inderdaad ook toen al op je gevoel.
1: Ja. En, nou, heeft ook met je karakter te maken.
0: En ook met je karakter te maken, ja. En daarvoor hadden we In een bootje op de Amstel van Rob de Nijs en Trea Dobbs. En toen kwam jij met een heel mooi verhaal over 1963 op de Amstel.
1: Ja.
0: Nou, vertel.
1: Ja, 63, dat was natuurlijk de laatste echt strenge winter.
0: Ja.
1: En toen gingen we naar de Amstel te kijken. En toen was er wel een vaargeul opengehouden. Want ja, dat was een doorgaande vaarroute natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan zag je ook hoe dik het ijs was.
0: Ja.
1: Maar dan liep je dus gewoon op het ijs van de Amstel. Wat eigenlijk een beetje uitzonderlijk was natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan loop je daar. En dan hoor je opeens toeteren. Loop je midden op het ijs, hoor je opeens toeteren. En dat was niet de toeter van de boot.
0: Nee.
1: Nee, dat was de toeter van de auto die de Amstel was opgereden.
0: Ja, zegt hij.
1: Hoe die auto er ooit opgekomen is, weet ik ook niet, maar...
0: Ja, maar dat, zo zie je maar hoe streng die winter op dat moment was.
1: Die kon er gewoon dragen.
0: Ja, dan kun je vertellen dat tegen je kleinkinderen, maar die geloven dat niet.
1: Nee, natuurlijk niet. Het is ook een beetje je staat ook heel raar te kijken, moet ik eerlijk uit zeggen.
0: Ja, dat is zo.
1: Want er waren ook geen stoplichten, hè? Dus nee. Je moest wel opletten.
0: Mm-hmm. Hey, we gaan gauw verder met een verzoekplaatje, want we hebben een verzoekplaatje binnengekregen van Henriette.
1: Ja, heel mooi.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En dit keer ook weer voor het verplegend personeel en iedereen die aan het luisteren is. En zij kwam met een nummer van Los Bravos en het nummer heet Black is Black.

0: Even wat instrumentaals. Remember. Dat doen we straks.
1: Ja, het geheugen dat dit blijft wel staan. Ik heb het net voor elkaar.
0: Hey, okay. Dit was James Brooker met Gonzo. En daarvoor hadden we Billy Vaughn met Blue Hawaii. En dan gaan we nu gauw verder met het volgende, want dat had ik al laten horen. Ja. Hier komt-ie.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou Joop, vertel het maar.
1: Nou, zo klinkt het, hè. We gaan drie nummers draaien in, uit de jaren 60. En dat is dit jaar, of dit jaar, dit is dit keer het jaar 1962. En in twee uur gaan we dat nog eens een keer doen. En dit is het eerste nummer wat we gaan luisteren. Dat is Sue Thompson met Norman. En Sue Thompson, dat is de artiestennaam van Eva Sue McKee. Dat is een Amerikaanse pop- en countryzangeres. En ze is vooral bekend geworden van de miljoenen verkochte hits uit Sad Movies, Make Me Cry. En waar we nu naar gaan luisteren, Sue Norman. En daarna gaan we luisteren naar Wonderful Land van The Shadows. En tot slot, Blue Diamonds, Marching Along with the Blue Diamonds, ofwel Old Soldiers Never Die.
0: Daar komt-ie.

0: Zo.
1: Ja, dat was het, hè?
0: Mooi, hè?
1: Ja, ik vond dat altijd, toen vond ik het altijd heel frappant dat die twee jongens.
0: Ja.
1: Het kwam een beetje Amerikaans over.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ook qua muziekstijl.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Goed, we hebben er net geluisterd naar onder andere de Shadows.
0: Ja.
1: En dat is een magnifieke band trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Want als band legden ze de basis voor de klassieke bandbezetting, bestaande uit een solo, een slag en een basgitaar. En de drums. De Shadows waren jarenlang de vaste begeleidingsgroep van Cliff Richard en het voorbeeld voor talloze gitaristen. Onder wie Tommy Lomney, Mark Knopfler, Pete Townshend, Steve Priest en mijn favoriet Brian May.
0: Ja, dan noem je nogal wat namen op, hè?
1: Ja, precies.
0: Jongen, jongen.
1: Maar ja, dat zij dan het voorbeeld voor geweest zijn. Ja. Dat is schitterend.
0: Ja, ja, zeker. Dat was het verhaal over de Shadows.
1: Ja.
0: Ja, nou, gaan we verder met het volgende.
2: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Cycle Group draaien we ze allebei.

0: In het kader van de twee kampen hadden we natuurlijk hier de Beatles met Magical Mystery Tour. Speciaal voor jou, Joop.
1: Ja.
0: En voor mij ook Dandelion van... Of Dandelion.
1: Ja, het goed en we hebben natuurlijk... jij hebt dan dit thema.
0: Ja.
1: Maar we hebben altijd een A en een B kant op een plaat, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dus elke week dat de A kant toch de beste kant is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wil jij dat ik een keer een B kant draai?
1: Nee, doe maar niet.
0: Je zit me zo aan te kijken van... Weet je wat ik ga doen? Ik ben eigenlijk een klein beetje door de hits heen uit de jaren 60 van die gasten. Dus dan ga ik gewoon van de LP's wat draaien.
1: Ja, dat kan.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat
0: is net zo makkelijk. Ja. Hey, het eerste uur zit erop.
1: Ja.
0: Ja, het is weer heel snel gegaan. En dat houdt in dat we straks eventjes naar het nieuws gaan van 11 uur. En na dat gehoord te hebben, komen wij weer terug met het tweede uur van het Testament uit de 60's.
1: Ja, en dan gaan we weer een lekker uurtje vol maken.
0: Ja, met veel muziek.
1: Ja.
0: En weer wat verzoekjes. Ook leuk weer.
1: Ja, zeker. Ja, dus. Ja, over verzoekjes gesproken, het kan nog, hè?
0: Ja.
1: Want we hebben nog een tweede uur. En u kunt het doen op www.flevozikomroep.nl. Heel duidelijk. Even invullen. En boodschapje erbij of niet.
0: En wij zorgen gewoon dat het gedraaid gaat worden.
1: En wij zorgen dat het gedraaid gaat worden.
0: Ja. Oké, nou tot straks.
1: Tot later.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor het nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.

0: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Helemaal goed. Helemaal correct. Geen woord aan gelogen.
2: Nee, welkom bij het tweede uur.
1: Ja, ook namens mij.
2: Yes.
1: En wij gaan weer een lekker plaatje draaien en af en toe wat vertellen.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Ja. Iets minder dan in het eerste uur.
2: Nou ja, dat... Ja.
1: Laten we dat proberen in ieder geval. Dan kunnen we meer muziek draaien.
2: Ja, zo is het. Dus. Hey, het volgende blokje wat ik ga doen, heb ik een beetje erin gezet. Ja. Ik ben namelijk een behoorlijk grote fan van Robbie van Leeuwen. En Robbie van Leeuwen heeft in verschillende groepen gezeten. Uit de Haagse Biedstad. Robbie van Leeuwen is een Nederlandse popmuzikant en hij begon zijn carrière in 1962 in de Atmospheres uit Den Haag. Daarna speelde hij als gitarist in de Ricochets, The Motions, TZ en Shocking Blue. En hij maakte tussendoor ook nog instrumentale single Let the Circle Be Unbroken onder naam van de Six Young Riders. Vervolgens was hij actief in de groep Galaxy Lynn als componist en mandolinespeler in het project Mistral. Ik ga vijf nummers draaien. Ja, ik ga inderdaad vijf nummers. Hij is begonnen met de Ricochets, wat ik net vertelde. En dat was een instrumentale groep. En het is wel op jouw lijf geschreven, want jij vindt instrumentaal wel mooi.
1: Ja.
2: Ik hoop dat je dit ook leuk vindt. Dit is Honeymoon Song en het is Ricochets.

0: Ja, dat waren de Motions waar hij in zat.
1: Ja, dat is leuke muziek.
0: Ja, toch?
1: Ja, absoluut. Absoluut. En dan kan ik nog wel even wat vertellen over de Motions. Want jij had het over Van Leeuwen.
0: Ja.
1: Toen had ik dit al klaarstaan. Maar de Motions kwamen eind 1964 voort uit Richie en de Ricochets, waarin Bennett en Van Leeuwen speelden. De band maakte 8 augustus 1964 deel uit van het voorprogramma van de legendarische optreden van de Rolling Stones in het Kurhaus in Scheveningen. In het najaar van 1964 begonnen Van Leeuwen en Bennett samen met Smitskamp en Warner een nieuwe band, The Motions. De eerste single, It's Gone, werd geschreven door Van Leeuwen en verscheen in december 1964. Zonder dat de verkoopcijfers daar aanleiding toe gaven, kwam het nummer dankzij onder andere Joost den Draaien begin 1965 één week in Veronica top 40.
0: Kijk.
1: En weet je op welke plaats?
0: Ja, vertel.
1: 39.
0: Dat is mooi.
1: Maar ze staan in de top 40.
0: Ja, zo is dat. En daarna ging je natuurlijk naar de T-set met Hans van Eyck en de zanger Peter Tetro. Wel goed zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En daar heb ik ook even klaargezet. Dat heet Believe What I Say. En daarna komt I'll Write Your Name Through the Fire. En Van Leeuwen verwierf wereldfaam als componist tekstschrijver van de Shocking Blue hit Venus. De eerste Nederlandse nummer 1 hit in Amerika. De allereerste. Hè? En in 1986 kwam Venus voor de tweede keer op nummer 1 in Amerika. Maar dan vertolkt door de Engelse meidengroep Bananarama. Dus als eerste de Believe I Will I Say van T-Set. En dan I'll Write Your Name Through the Fire van Shocking Blue.

0: En daar achterin volgens Pascal Danel en La Plage au Romantique. Wat hoorde je nu net? En daarvoor hadden we Heidi Brühl met Waarom Mon Amour. Dan gaan we verder met het... Wat wou je zeggen?
1: Leuk, hè? Waarom in Duits en Mon Amour in Frans.
0: Ja, mooi, hè? Net echt. En het was wel allemaal in het Duits.
1: Ja, precies.
0: Hey, het is tijd voor het volgende.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou Joop, zeg het maar.
1: Ja, we gaan luisteren naar Robertino Loretti met Mama. Roberto Loretti.
0: Ja.
1: Die was ook bekend onder de artiestennaam Robertino.
0: Ja.
1: En is een Italiaanse zanger vooral bekend om de liedjes die hij als tiener uitvoerde. Vroegere jaren was Loretti, werd hij geboren in Rome. In een groot gezin met 8 kinderen. Zijn familie, ik moet een lichtje erbij hebben. Het is echt niet normaal dit, joh. Want hij had zeker donker.
0: Ja, door de nacht. Ja, pikdonkere nacht.
1: Echt niet normaal. Ja. Hoppa.
0: Hup, kijk een nou eens even.
1: Oh jezus, wat een laptekst. zijn familie was arm en toen hij 10 was werd zijn vader ziek en hielp Robertino het gezin door bakkerijproducten naar restaurants te brengen. Hij hield ervan om volksliederen te zingen onderweg en werd door mensen opgemerkt vanwege zijn zangstem. Na een verzoek om op te treden op een bruiloft in een restaurant werd Robertino gezocht door andere restaurants om zijn dienst ook in dat restaurant te horen te brengen. En zo is het gekomen dat hij van kindster een grote zanger is geworden. Alhoewel, grote zanger, Italianen, zijn doorgaans niet zo groot, toch?
0: Nee, die zijn doorgaans wat kleiner.
1: Ja, precies. Maar goed, dat waar. En daar hebben we nog 2 nummers.
0: Maar daar wachten we even mee.
1: Daar wachten we even mee.
0: Ja, toch? Want we gaan nu gewoon eerst Mama Drive en Robertino.
1: Helemaal goed.

0: ik ga iets doen. En dan ben ik benieuwd of jij dit weet. En dan wil ik weten de zanger en het nummer.
1: Oh, nou, doe maar. Ik denk dat het is... Eddie Hodges met I'm Gonna Knock On Your Door.
0: Echt een hik.

0: Nou, dat bedoel ik.
1: Denk je naar instrumentaal nummer te gaan luisteren? Dan hoor je, hoppa!
0: Nou.
1: Maar goed, dat was hem. Dat waren de drie nummers uit mijn jeugdherinneringen van 63. En dat was, om te beginnen, Mama van Robertino Loretti. En toen kwam de puzzel. Mijn lieve, jij natuurlijk weer eens een keertje op te lossen. Eddie Hodges met I'm Gonna Knock on Your Door. En als laatste hoorden we Midnight in Moscow van de New Orleans Syncopators.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja. Ja. En het was 1962 overigens.
1: Ja, zei ik.
0: 1963, maar ja. Zei 63. Dat was de eerste uur waar we bezig waren dat je over die ijs...
1: Ja, nee, dat is waar. Ja,
0: Nou, goed.
1: Ja, maar het zit bevroren in mijn hoofd.
0: Ja, dat bedoel ik. Hé, hey, jongens, het is tijd voor het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze is aangevraagd door Renger Willemsen voor al het verplegend personeel en degene die aan het luisteren zijn. En ook vooral voor de radiomakers. Voor ons dus heel erg leuk. En ik denk dat hij jou een ontzettend groot plezier doet met Roy Orbison en No Pretty Woman.
1: Helemaal goed.
0: Komt-ie.
1: Helemaal correct.

0: En deze was speciaal aangevraagd door Jonna voor al het verplegend personeel en ook iedereen die aan het luisteren is. Kissing in the back row of the movies van The Drifters. En daarvoor hadden we die van Renger. Oh Pretty Woman, ook speciaal voor jou Joop.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Met
1: Roy Bedankt Renger. Super smoky.
0: Goed, we gaan gauw verder met Mi Sogno Innamorato di Te. En dat is Luigi Tenco.
1: Weet je wat dat betekent?
0: Nou, vertel.
1: Ik ben verliefd geworden op jou.
0: Fijn,
1: dankjewel. Nou, niet persoonlijk hè.
0: Komt-ie.

0: Ja, ik moet natuurlijk wel op blijven letten. Hè? Want dan zit er te kletsen en dan zit ik andere dingen te doen. Ja, dan zie ik niet dat het plaatje afgelopen is.
1: Maar er was niemand opgevallen.
0: Nee, natuurlijk niet. Hey, het tune wat je hoort is van de grote drie. Detroit City van Tom Jones gaan we draaien. All My Love from Cliff Richard and the Shadows. En Quiet Nights van Engelbert Humperdinck. En dat waren de grote drie uit het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja.
0: Yes.
1: Helemaal top.
0: Komt-ie.

0: Leuk hoor. Engelbert Humperdinck, Cliff Richard en Tom Jones waren dat. En gaan we gauw verder met de volgende.
1: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.

0: Ja, dat was mijn muzikale nostalgie uit de jaren 60. En The Wonder of You van Elvis.
1: Mooi uitgezocht.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja. Ook speciaal dus voor jou.
1: Ja.
0: Dus. Maar daar gaan we verder niet over uitweiden.
1: Nee, doen we niet.
0: En we gaan verder met het volgende. En dat is Sugarlips van Al Hurt. En dan gaan we straks afkondigen. Ja. Want dat is er alweer bijna op.
1: Ja.
0: Yes?
1: Ja, zeker.

0: Ja, de eindtune. We hebben het weer gehad.
1: Ja.
0: Twee uur. Ik wou zeggen zo, maar het is het testament uit de secties.
1: Ja, echt belachelijk snel weer gegaan. Maar goed.
0: Zeker.
1: En jammer dat het afgelopen is.
0: Ja, zeker. Ik hoop dat je het allemaal heel erg leuk gevonden hebt. Wij vonden het weer leuk om te doen. Joop Veninga.
1: Absoluut.
0: En ik.
1: En Jan van Heunen.
0: Yes.
1: Ja.
0: En,
1: trouwens een mooi liedje van je jongen. Ja. Van de Wolfview. Ja, echt mooi liedje.
0: Oké.
1: Okay. Goed. Hey, ja, ik hoop dat u genoten heeft.
0: Zo is dat.
1: En gewoon verzoekjes aan blijven vragen op www.flevoziekomroep.nl. En dan zorgen wij dat het uitgezonden wordt.
0: Zo is dat. Het gaat u goed.
1: Mazzel.
2: That's all, folks.

0: FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: She come on here about midnight.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Op de Japanse vulkaan Mount Fuji is na zware regenval een aardverschuiving ontstaan. 3 voertuigen raakten bedolven onder het puin, maar er zijn geen gewonden gemeld. Ook elders in centraal Japan is veel wateroverlast. In de stad Nagoya viel in 1 uur tijd ruim 100 mm regen, een record. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. En de door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte leek mee te vallen vanochtend. Het openbaar vervoer in Nederland staakt vandaag. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen. En sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het volledig openbaar vervoer, inclusief veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats bij de centrale Ritom in Piotta. Een deel van het gebouw zou ingestort zijn. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.

zij waren nog pas 16 en op de HBS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zij...

0: een jonge dame en hij een jonge man. En als hij haar kwam halen, zei ma er niets meer van. Maar vroeg zij bij een afspraak,
1: weet je hoe laat je komt?
0: Dan was nog net als vroeger het antwoord altijd prompt.

leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: Sorry.
1: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
2: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
3: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het UWV gaat 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. Het gaat om mensen die eerder te horen hebben gekregen dat controle niet nodig was. In totaal worden 73.000 uitkeringen onderzocht. Bij 21.000 daarvan is inmiddels vastgesteld dat het dagloon klopte. De resterende uitkeringen moeten dus handmatig worden gecontroleerd. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. De Europese rechter vindt dat reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.
3: Props voor de huisrokken en de watskapper. Watska busy, busy, rob.

u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. De wapens lagen niet op het schoolterrein. Specialisten onderzoeken de vondst. Sinds de schietpartij in het Gelderse dorp vorige week wordt in de omgeving gezocht naar verdachten en bewijsmateriaal. Daarbij zijn al meerdere wapens gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken hebben. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws. Flee.

0: en zuiniger. Dus money back.
1: Ching.
0: Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check, check, check.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De Europese Commissie wil dat overheden vaker Europese producten en diensten inkopen. Brussel wil daarmee de concurrentie met China aangaan en de Europese economie versterken. Overheden moeten bij aanbestedingen niet alleen naar de laagste prijs kijken, maar ook naar kwaliteit en duurzaamheid. Europese inkopen wordt niet verplicht. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Benjamin Netanyahu klaagde krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het weer, de regen neemt iets af vanavond, ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.
2: Play music.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De trein met 120 passagiers aan boord botste tegen een cementwagen en ontspoorde daarna. 6 rijtuigen en de locomotief raakten van het spoor. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Warschau. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: De

lang gebloed. Oh, en tijd gaat zo snel als een trein, verdwijnt in mist of door een tunnel in het heelal. Maakt me soms treurig, zoveel tijd die is vergaan. Het rode sein gemist in ons geval. We worden oud samen. We worden oud samen.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese gasprijs is vandaag voor het eerst sinds januari 2023 boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. De prijs stijgt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de vrijwel geblokkeerde straat van Hormuz. Daardoor wordt ook vloeibaar aardgas duurder. Voor huishoudens kan dat leiden tot een hogere energierekening. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: Welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: Wat gaan we doen vanavond?
4: We gaan gezellig samen muziek maken.
3: Ja, maar we gaan een reisje door Europa maken.
4: Daar beginnen we met, ja? Een muzikaal reisje.
3: Een muzikaal, Europa. Natuurlijk. Ja, ja. Dan hebben we de greep uit de kast.
4: Ja, willekeurige platen. Of cd'tjes.
3: Of cd's tegenwoordig, ja, allemaal.
4: Ja, ja, precies.
3: Nou, tweede uur hebben we een half uurtje duetten.
4: Ja, dat is wel gezocht.
3: En dan de...
4: laatste half uurtje.
3: Dat is vanavond.
4: Dat is vanavond.
3: Klaus Wunderlich. Ah. Daar ga ik wat over vertellen.
4: Dat is die pianiste. Nee, die organist.
3: Ja, maar een mooi orgel had hij.
4: Ja, ja, ja, die eerste Hemond verhaaltje.
3: Ja, ja, ja.
4: Nou, prima. We gaan op reis. We gaan beginnen met onze reis in...
3: België.
4: Dat is vlakbij.
3: Ja, dat is niet zo ver. Nee. Moet je horen, dan ben je zo.
4: Ja.
3: Ik denk 2 uurtjes, of niet?
4: Hier vanuit, van Almere vandaan, ja. Ja, binnen 2 uurtjes kan er zijn. Ligt dan, als je Berlinbrug eruit gaat, ben je er langer over. Maar ga je daar bij Breda overheen? Ja, 2 uurtjes. Ja. Maar goed, wie kom je tegen daar?
3: Ademo.
4: Ja.
3: Nou, dat, die stamt uit een vader die uit Sicilië komt, hè, met het gezin, om hier in de kolenmijnen te werken in België. Dus, en hij is eigenlijk bekend geworden bij Willem Duis,
4: ja, toen voor de vuist. Voor de vuist weg, ja,
3: en
4: met
3: daar
4: de hele familie.
3: Die hele familie, ik zie ze nog aan die tafel zitten.
4: Ja, ja.
3: En hij gaat zingen, Si jamais, als ik lief had.

0: Nou, Sisje met onze Salvatore Adamo. Hey, we gaan naar Les Poppies. We gaan naar Frankrijk dus.
1: Hé, hey, dat is een jongensgroep, hè?
0: Ja, ja. En eigenlijk hier bekend geworden door dat ze met...
1: Ja?
0: Hoe heet ze weer? Oh.
1: Visite.
0: Ja, Visite.
1: Met? Oh.
0: Ik kom er niet op. Het is toch erg?
1: Dat is wat erg.
0: Ja, ja, dat is echt heel erg. Want, maar dat komt nog wel hoor. Met Lenny Koer.
1: Ik ben er toch
0: seniorenmomentje. Dus ligt het op je tong en dan is het er niet. Hè?
1: Nee, ja. Precies.
0: Maar dat is dus, en ze komen uit de jaren 70 natuurlijk. Hè?
1: Toen zijn ze begonnen, ja.
0: Ja, dus dat...
1: Maar goed, zullen we maar gaan draaien?
0: Ja, we gaan naar La Vie, c'est si jolie.
1: En wat betekent dat nou weer?
0: Het leven is zo mooi.
1: Ja, dat is waar.

0: We reizen door naar Spanje.
1: Oh,
0: dat is goed.
1: Dat is wel een stukje door, hè?
0: Het ligt eraan waar je in Frankrijk natuurlijk zit.
1: Ja, ik heb me niet zo verder gedaan. Ze gaan de Bretagne over.
0: Maar goed, dat kan ook vanaf Parijs.
1: We gaan de Pyreneeën over.
0: Daar gaan de Pyreneeën over. En daar is Los de Rio. En dat is eigenlijk een groep die in de jaren 60 van de vorige eeuw opgericht is.
1: Ja, dat moet wel eens wel, hè?
0: Ja.
1: De jaren 60. Van deze eeuw zijn we nog niet.
0: Nee, daarom. Maar ja, ik zeg het er maar bij.
1: Ja.
0: En eigenlijk...
1: Oh, maar die hebben toch dat hele bekende nummer gedaan?
0: Ja, dat is wel echt een nummer 1 hit van ze.
1: Ja.
0: En wereldwijd, hè?
1: Ik denk als ik eerst de toon laat horen, dat iedereen al weet wat het is.
0: Ja, maar zal ik maar zeggen hoe die heet?
1: Nou, zeg het maar.
0: Macarena.
1: De Macarena. Komt-ie.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Je kan er niet bij stil blijven zitten. Hè?
2: Nee. Als u meegedanst hebt, ga lekker weer in uw bed liggen. Want het is toch best wel een intensieve dans, hè? Vind je niet?
1: Vermoeiend, jawel.
2: Ja. Maar goed.
1: Ik kan in je bed ook mee huppelen. Natuurlijk,
2: ja, natuurlijk, kan ook. Ja. Hey, we gaan naar Portugal.
1: Ja, dat is daarnaast.
2: Ja, dat, het Iberisch Schiereiland eigenlijk, heet het samen. Ja. Hey, en daar is Linda de Souza.
1: Die ken ik niet echt.
2: Nee, ze heet eigen Theo Linda Joaquina de Souza Lanza. Nou, wat een naam.
1: Dat had mijn buurvrouw kunnen zijn.
2: Ja, het is zo. Hey, en ze werd eigenlijk bekend met het Franstalige lied Un Portugues uit 1978.
1: Nou.
2: Maar het werd ook in het Portugees uitgebracht, hoor.
1: Nou, dat gelukkig wel, hè.
2: Daarom.
1: Want we proberen de landstaal te draaien.
2: Ja. Maar wij gaan draaien. Uma Moka Tsarafwa.
1: En dat betekent?
2: Een meisje dat huilt.
1: Ah.

0: We pakken de boot.
1: Oh, gaan we niet zwemmen?
0: Nee, dit is te ver. Want ik wil naar Italië.
1: Oh, dat is de andere kant op.
0: Ja, dus we gaan door de straat van Gibraltar. Zo naar Italië toe.
1: Kunnen we de apies gedag zwaaien?
0: Ja. Natuurlijk. En daar is Laura Pausini.
1: Ah, ja, dat is een zangeres.
0: Ja, natuurlijk. Want anders hebben we er niet. Oh nee, het zou ook muzikaal natuurlijk kunnen zijn. Ja, dus zeker. Instrumentaal. Ja,
1: instrumentaal.
0: En eigenlijk werd ze pas ontdekt in 1987. Ja, want toen nam ze haar eerste album in eigen beheer op.
1: Dus door de eigen beheer is ze bekend geworden.
0: Ja, want toen ontdekte de producer Angelo Falciglio haar. En op 25 februari 1993 stond ze tijdens het jaarlijks festival van

0: Ik ga toch weer naar huis, hoor.
1: Ja, maar ga je lopend?
0: Vanuit nou, het Italië? Kan. Dat is wel... Is dat milieuvriendelijk, lopend?
1: Ik weet het niet. Want
0: dat is slijt je weer schoenen, hè?
1: Ik denk dat je veel zweet aan.
0: Ook. En ik zei, dan slijt je veel schoenen. Dus we pakken de auto maar en dan reizen we.
1: Ik wou met het vliegtuig, maar goed.
0: Jij wou met het vliegtuig? Nou, dan gaan we met het vliegtuig. Is ook goed.
1: Naar Nederland. En daar staat...
0: Frans-Duits.
1: Ons welkom te heten.
0: Ja, die is begonnen als zijn carrière, als imitator van...
1: André van Duin.
0: Ja, André Hazes.
1: Oh, ik dacht wel vandaag.
0: Ja, nee hoor.
1: Je zet me gewoon het verkeerde been neer.
0: Ja, lekker. Nee. En in 2008 scoort hij eigenlijk zijn eerste hit met het liedje. Jij denkt maar dat jij alles mag van mij.
1: Ja, dat klopt. Dat ken ik nog wel.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Hij is ook onderdeel van de zangformatie Echte Vrienden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar...
1: En weet je dat hij een van de eerste winnaar was van de... Edison in de categorie volksmuziek.
0: Nou, er zijn er toch wel meer geweest, denk ik, zou je denken.
1: 2014 was het pas ingericht, die categorie.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Dus hij kon er niet voor staan. Nee.
0: Maar goed, hij gaat voor ons zingen.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Het leven is te mooi.

0: greep uit de muziekkast.
1: Ja, dat mag jij doen, hè?
2: Ja, zo is het. Ik ben gewoon voor die kast gestaan en ik heb een aantal cd's eruit getrokken.
1: Ja.
2: En de eerste die ik pakte was Aanplak Harry.
1: Ja, die kent niet veel mensen, denk ik.
2: Nee, dat denk ik niet. Dit is een muziekgroepje uit het oosten van het land, hè?
1: Ja, ja, klein groepje.
2: Dus klein groepje.
1: Maar ze hebben wel leuke liedjes.
2: Ja, en die gaan het mannetje zingen.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd. En daarna de Dubliners met Whiskey in the Jar.
1: Ja, die kennen wel iedereen, denk ik.
2: Ja, dat hè.
1: Dubliners.

0: Mooi. Zo is het.
1: Mooie handgreep.
0: De whisky.
1: Wat heb je nu gepakt?
0: Ademo.
1: Ja, dat is, ja, dat heb je met de greep uit de kast natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. En het is een hele cd is het van hem, dus...
1: Je hebt hem maar uitgekozen.
0: Ja, de bekende Fouper Meté, monsieur.
1: Ach, dat was met die kindertjes. Ja. Ja, precies.
0: En daarna de Carpenters met Top of the World.

0: Ook een mooi liedje.
1: Ja, hè?
0: Ja, zeker. Het is een mooie stem ook, die jonge dame.
1: We gaan naar ABBA.
0: Oh, is ook een mooi liedje.
1: Met Money, Money, Money.
0: Oh, en dat vond ik heel bijzonder.
1: Ja, Ursi Miranda, hè?
0: Ja.
1: Wat wil je erover vertellen?
0: Nou, dat komt uit het tijdperk van de corona, hè?
1: Ja.
0: Toen is Ursi Miranda is een docent hier
1: in Almere, hè?
0: Ja, op de hogeschool. En die vond het lastig in de coronaperiode. Heeft ze er een mooi liedje voor gemaakt. Ja. Nou, we gaan dan luisteren. Ja, is maar ABBA.
1: Ja, maar mag ik zeggen hoe het heet? Dat liedje?
0: Nou, vooruit dan maar.
1: Virtuele knuffel.
0: Ja, dat gaat in die tijd, hè?
1: Ja.

0: We gaan naar de volgende twee.
1: Ja, dat kan nog hoor. Ruim.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: We gaan naar Frank Sinatra met The Most Beautiful Girl in the World. Of the world, moet ik zeggen. Niet in de wind, in the world.
1: De wereld, hè? Ja.
0: Ja. En dan kent u die nog, Marty, met Bossa Nova Cha Cha.
2: The most beautiful girl in the world. Picks my tires out, she eats my candy, she drinks my brandy. Most beautiful girl in the world. The most beautiful star in the world. She isn't Garbo, isn't Dietrich, but is sweet.

0: Dat was een tijdperk van de trompetten, hè?
1: Ja, dat was helemaal in, hè? Helemaal. Ja, net zoals de orgels eigenlijk.
0: Ook geweest, ja, op die precies, tijd.
1: Hé, hey, we gaan er nog twee draaien.
0: Ja.
1: Redden we dat nog?
0: Nou, niet compleet, maar,
1: nou, maar
0: we
1: goed.
0: Doen ons best.
1: Charlie, we beginnen met Charlie Ritz met I Take It On Home.
0: En dan sluiten we het uurtje af.
1: Met Freddy Breck, Rode Rozen.
0: Rode Rozen, kijk eens aan. Oh, die moet ik...
2: Sometimes at the end of the day, before I head home,

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: Arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenhuis.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En het UWV moet 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op fouten nadat deze mensen eerder ten onrechte te horen kregen dat de controle niet nodig was. Bestuurslid Judith Duveen biedt excuses aan. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen gecontroleerd. UWV reserveerde 100 miljoen euro voor nabetalingen die komende najaar gaan beginnen. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Zieke Omroep.

een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: Arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevoziekenomroep.
3: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan